zit hier in Schier, bekleren voor van begieren, maar dat Schier. Ik leid op een Schier, als je het me geweten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Alle plisting zeg, die ganze shit me geweten, zal me hoeken voor die ganze toys. Heibnisch und sie verstaan, schat.